Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Bye.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo vindt dinsdag 15 september de jaarlijkse veulenveiling Prinsjesdag plaats. Tijdens de veiling worden 43 geselecteerde springveulens aangeboden. De collectie is samengesteld met het oog op de eisen van de moderne springsport. Volgens de website horses.nl, dat over de veiling bericht, is bij de selectie onder meer gekeken naar atletisch vermogen, correctheid, uitstraling en genetische kwaliteit. Dries van den Bergen en zoon uit Harderwijk is uitgeroepen tot versspecialist van het jaar in de categorie visspecialisten. De landelijke titel werd bekendgemaakt tijdens het versfestival in Nijkerk. De verkiezing richt zich op versspecialisten in verschillende categorieën. Volgens Dagblad de Stentor kreeg het familiebedrijf de onderscheiding voor de prestaties als visspecialist. Voor eigenaar Peter van den Berg is de prijs vooral een erkenning voor het team en het ambacht. Het bedrijf begon in 1978 als ambachtelijke palingrokerij en groeide uit tot een veelzijdig visbedrijf met onder meer een visspeciaalzaak, een restaurant, een rokerij en een palingmuseum. En tot slot, de politie zoekt een man die op 17 juli een zonnebril uit een auto aan de Middelaan in Harderwijk zou hebben gestolen. De auto stond afgesloten en werd op de oprit van een woning opgeladen. De eigenaar ontdekte de diefstal de volgende ochtend. Volgens de politie is een Prada zonnebril ter waarde van zo'n €300 meegenomen. Ook was de bedrading van de auto losgemaakt. Mogelijk heeft de verdachte geprobeerd de auto te stelen. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt getuigen die hem herkennen of informatie over de zaak hebben om zich te melden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
7: Leuk dat je luistert!
8: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: Je luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We zijn deze begonnen met Rod Stewart, Mackie May. Wat een nummer, hè? We gaan door naar een Amerikaan, Wilson Pickett, in The Midnight Hour.

0: Sir Elton John, dit was Your Song. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik weer terug aan de tijd dat we... was de tijd dat wij in discotheken in Hilversum rondstapten. Ieder weekend weer aan. Onder andere in een discotheek dat heette De Bombarde. Nou, dat was toch zo geweldig. Niet te vergeten. We gaan naar de Beatles. I Saw Her Standing There.
1: 1, 2, 3.

0: Sly and the Family Stone met Family Affair. We gaan naar een pittig nummertje uit de 50 jaren. En dat wordt dan Bill Haley. En de Comets natuurlijk. Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Zo, dat was dan Buddy Holly met Raven. Het is even een blokje geweest van de rock'n'roll. We gaan door naar Ray Charles. I Can't Stop Loving You.

0: Nothing Compares to You. Sinéad O'Connor. Wel, het wordt wel eens een keer tijd voor wat Nederlandse muziek. Dacht u niet? We gaan een 3-in-1 draaien van Frank Boeien. Daar komt hij.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

Frank Boeien met drie nummers in ons drie in eentje. Kronenburgerpark, zwart-wit en zeg me dat het niet zo is. Nou, dat is dus een nummer wat veel gedraaid wordt op begrafenissen. Dus laten we maar snel verder gaan. Een dansje maken misschien? Samen met de ABBA? Komt-ie!

0: And that's all, folks.
1: Ja, dat betekent dat het weer het eind is van dit mooie programma. Maar we gaan er niet uit voordat we weer een leuk nummer gedraaid hebben. Dat is van de broertjes Kip, Bee Gees, Staying Alive.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
7: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM,
11: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
12: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer de opening van ons uurtje Auf Gates op deze zaterdagmorgen. Uiteraard Matthias Ruim, hij opende het uurtje met Dein Kuss. En dat was allemaal van het album Zeppelin. Deze week, geen onjaarlijpnis. Dit is een weekje met vakantie, maar wel de Duitsstalige muziek natuurlijk. En die heb ik ook deze keer weer gezocht in de wat minder bekende, oftewel de volksmuziek van het Duitsstalige. We beginnen dan ook met Liebesgrüß in Radio Philipp Jojo Engel.

En dat was dan Marcus Velden met het hele mooie liedje. Das kannst du mir nicht verbieten. Uiteraard straks natuurlijk over een klein kwartiertje ongeveer. Draai am Ryan bleken hem twee vokaaltjes verbonden door een instrumentaaltje. Maar nu eerst Uli B. Zo.

En dat was dus Uli B. met het nummer Zo biest het doen. En dan gaan we verder met Diana Leonard met Dier den Horizont.

En dat was dan het lied wat in het Nederlands heel bekend is geworden onder de titel Waarheen, waarvoor leidt de weg? Ja, wie zal het weten, maar dit was in ieder geval Mits Dier. Deen horizont beruren, Diana Leonard. Wij gaan verder met Graham Bonnie. Brandy!

En ja, inderdaad, was een van de Nielsen Brothers, maar ditmaal dus solo met Aber die gibt's nog eenmaal voor mich. Sunshine! Wenn die Gefühle

En dat was dan Sunshine met het liedje Wenn Gefühle sterben. Maken plaats voor Petra Eitel. Lass das Gefühl nicht sterben.

Petra uit Lastdagsgevoel niet sterben. En dan sluiten we dit uurtje van Off Gates af met een Schwarzwald Family Sights. En zij dansen de Feeëntans aan Mommelzee. En wat mij betreft graag tot de

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht 1 dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en natuurlijk leuke muziek. De techniek en medepresentator is Alexander. Mijn naam is Trace. Tot 12 uur de Stamtafel.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En ik geef nog een keer het nummer. Oh ja, ik moet ook nog zeggen dat het voor zaken is die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. En ik geef nog een keer het nummer 085-77-37-371.
2: Bedenk wel, alleen voor klachten die niet kunnen wachten.
1: Ja, zo is het ook. Ik zei voor zaken, hè, maar het zijn geen zaken.
2: Nee, het zijn gewoon klachten.
1: Klachten zijn het, ja.
2: Houden het menselijk.
1: Dat hadden wij samen afgesproken. En natuurlijk ging ik weer de mist in, wat dat betreft.
2: Nou, u kunt ook de mist uit. Als u het leuk vindt om in de studio langs te komen, dan kan dat. Wij zitten hier de hele ochtend tot 12 uur met koffie en thee. U kunt de studio vinden onder Theater Strout aan de Brinkstraat 91, rechts langs het theater naar beneden. En daar zijn wij. U kunt ook appen als u iets leuks wilt meegeven aan ons. Of iets anders wat u kwijt wilt. 06-8309-8309 voor een appje. Bellen naar de studio kan ook al 0341-360-148.
3: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: De stem die je altijd herkent als die van Roy Orbison. En dit was In Dreams van hem.
1: Ja, en ik ga u vertellen dat vandaag wordt u uitgenodigd door 11 enthousiaste tuinliefhebbers om een kijkje te komen nemen in hun tuin. In ieder seizoen is er een dag waarop dit mogelijk is. Wat hen vooral verbindt is de passie voor tuinieren. En ieder doet dat op zijn of haar eigen manier en met een eigen verhaal. Kom kijken, proeven en ruiken in diverse tuinen in Ermelo en Harderwijk, die met passie en enthousiasme zijn ingericht. Op diverse plekken zijn zaden, stekken en planten te koop voor leuke prijsjes. De deelnemende tuinen in Ermelo zijn Tuin Polhuis, Zeeweg 144, Ebenezer buiten Brinkweg 59, Verrassing achter de Heg, Oude Tellichterweg 270, Carla's Tuin, Kantarellaan 30, de tuin van Mieke, Huigenslaan 47, Voedselbos Ermelo, Nijkerkerweg 34, Leuvenumse Bloementuin, Jonkheer Dr. C.J. Sandbergweg 47. De deelnemende tuinen in Harderwijk zijn de Boegtuin Boegmeen 14, Fleur en Kleur Wilhelminalaan 22, Volkstuinervereniging Ermelo Korpersteeg en tuin De Kittyhoeve Buurtweg 68. Voor meer informatie over deze tuinen kunt u kijken op www.seizoenentuinenroute.com. De tuinen zijn vandaag te bezoeken van 10 tot 4 uur en de toegang is gratis.
0: En de muziek komt nu van The Birds.

0: Turn, turn, turn. To everything there is a season, zongen de Birds. En daarvan weet natuurlijk Henk, onze Henk van Emmaus, alles van. Hij zou vandaag normaal gesproken hier zitten, maar komt pas volgende week. Want hij had iets veel belangrijkers nog. Al is dat bijna niet denkbaar.
1: Nee, maar het is wel zo.
0: Maar hij weet alles van seizoenen, tuinen en groen. En dat gaan we volgende week weer aanhoren.
1: Ja, en vandaag kunt u de brokantenroute gaan doen. De brokantenroute loopt langs een aantal winkeltjes waar je antiek, brokanten, retro, boerennostalgie, verzamelitems, vintage, meubeltjes en verlichting kan kopen. Kortom, voor ieder wat wils. De landelijke route loopt langs en door het mooie dorp en buitengebied van Putten en is goed te bereiden met de auto of de fiets. De aangesloten brokantenwinkeltjes zijn Curiosa, Bato's Erf, Bato'sweg 15. De Buitenkamer, Roosendaalseweg 67. Creamine, De Stoere Snuffelschuur, Halvinkhuizerweg 84. De Baardenstal, Koldhoornseweg 16. Het Overschotje, Roosendaalseweg 65. Eve Stoko, Oude Nijkerkerweg 21. En dat allemaal in Putten. Elke tweede zaterdag van de maand tussen 10 en 4 uur. En dat is nu dus vandaag, zaterdag 12 september. De route is op elke locatie te starten.

0: verbaas me er wel eens over hoe hits van bijna 40 jaar geleden in dit geval nog zo bekend klinken. Want dit was China in Your Hand van de band Te Pauw. En die was van 1987. En het klinkt nog alsof het, nou niet helemaal van gisteren, maar toch.
1: Nou, van eergisteren dan. Ja, ja, is ook goed. Ja.
0: Bijna 40 jaar geleden. Ja, stel je toch eens voor.
1: Ontdek vandaag de kofferbakmarkt in Zeewolde. Een kofferbakmarkt, ook wel bekend als de carboot sale, is een heerlijk Engels concept dat perfect past bij de gezellige sfeer van Zeewolde. Vergelijkbaar met de traditionele vlooienmarkten, maar met een twist. Hier worden de spullen rechtstreeks vanuit de kofferbak van de auto verkocht. Of het nu gaat om tweedehands schatten, zolderschatten of overtollige items, alles krijgt een plekje of het nu op een kleedje of een tafeltje voor de auto ligt. Je vindt hier van alles en nog wat. Unieke snuisterijen, antiek, curiosa, vintage kleding, speelgoed en nog veel meer. Iedere keer weer een verrassing. De kofferbakmarkten in Zeewolde zijn inmiddels een begrip. Ze brengen mensen samen, zorgen voor gezelligheid en zijn gratis toegankelijk. Kom snuffelen, shoppen of gewoon genieten van de levendige sfeer. Je bent van harte welkom. Vandaag vanaf 9 uur zijn ze al begonnen tot vanmiddag 3 uur. En het is aan de Horsterweg in Zeewolde.

0: En dat zeggen wij regelmatig tegen elkaar. Hey oudje, do you remember?
1: Ja.
0: Dit was Phil Collins.
1: Ja. Het is vandaag Open Monumentendag. En ik geef... Het is een blok, we gaan een blokje doen van de plaatselijke Open Monumentendagen. Ja, ik kom er wel uit. Dus ik begin dus met de Open Monumentendag van Ermelo. Het thema van de Open Monumentendag vandaag is veerkrachtig erfgoed. Eeuwenlang boden monumenten ons bescherming tegen gevaren van buitenaf. Nu worden ze zelfs geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Van de effecten van klimaatverandering tot tekort aan vakmensen die deze bijzondere plekken kunnen onderhouden en doorgeven. Maar er zijn ook hoopvolle ontwikkelingen door de herbestemming van monumentale panden. Daarmee krijgen ze een nieuw leven met hoop voor een nieuwe toekomst. Het programma in Ermelo is om 10:00 begonnen bij de fabriek aan de Hamburgerweg 189. Daarna is er om 10:30 een lezing over het ontstaan en de architectuur van het schoolgebouw uit 1934 op Zeerlo. Tevens wordt er een toelichting gegeven over het ontstaan en de ontwikkeling van de landgoederen Nieuw-Groevenbeek, Leuvenum en Kasteel Staverde. Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid een wandeling maken over landgoed Nieuw-Groevenbeek aan de Jacobslaan, Oude Arnhemse Kaarweg en Nieuwe Laan. Vrij toegankelijk op de openbare paden. De onderstaande objecten zijn opengesteld. Van 10:00 tot 16:00 Kasteel Staverde, Staverderense Weg. Van 11:00 tot 15:30 Huizen te Leuvenum, Jonker Dr. C.J. Sandbergweg 60. Van 10:00 tot 16:00 de Oude School van Zeerlo, Witteland 4. Van 10:00 tot 15:00 Oude Ambachten tijdens Open op Monumentendag in het Centrum. Van 11:30 tot 16:30 Nationaal Blindenmuseum, Paul Krugerweg 39. Van 10:30 tot 17:00 Hof van Minimeu, Telgterweg 224. Van 11:00 tot 16:00 de monumentale kunst van John Speck, Galerie Witteland 20. En een compleet programma en informatiebrochure is gratis af te halen bij VVV Ermelo aan de

0: Station Straat 20 of kijk op www.ermelobuitenleven.nl/monumentendag.
1: En dit is maar het begin van de Monumentendag hier in de regio, want dit was maar pas Ermelo.
0: Ja, dit was
1: Zodra wordt vervolgd met Putten en Harderwijk, maar eerst Kenny Rogers.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: En inderdaad, de Stamtafel. Daar luister je naar met Therese en mij. Ik ben Alexander en zo net luisterde je naar Kenny Rogers met Lady. En dat had ook Lady Elisabeth kunnen heten. Naar onze trouwe luister Elisabeth uit Ermelo. Maar ik denk, ze heeft zich nog niet gemeld, dat stop uit is naar een van die monumenten in Ermelo. En wat er in Putten te doen is, ja niet alles, maar ook hier is het Monumentendag.
2: Ja, zeker Open Monumentendag in Putten. Bezoek de parels van Putten tijdens Open Monumentendag 2026. Met dit jaar het thema veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Tijdens de Open Monumentendag wordt het erfgoedhuis aan de Achterstraat 21 officieel geopend. Vanaf hier is een fietsroute uitgezet langs de locaties die meedoen aan de Open Monumentendag. Ook zijn er korte historische dorpswandelingen vanaf het erfgoedhuis. Vandaag dus, Open Monumentendag in Putten. En meer informatie bij de VVV Putten aan het Kerkplein 15. En de Open Monumentendag duurt tot vanmiddag 4 uur.
1: Het is jammer dat er geen meer informatie staat over, zoals bij Ermelo, waar monumenten opengesteld zijn. Maar goed, ga dan gauw naar de VVV. Daar weten ze er alles van.
2: Ja, daarom. En die route die kan je vanaf het erfgoedhuis bekijken en dan fietsen, want het is een fietsroute. Ja.
1: En korte historische dorpswandelingen lees ik ook nog.
2: Ja, dat kan ook nog.
1: Alles kan.
2: Alles kan.
1: Als het niet met de auto is.
2: Nee, je moet lopen of fietsen.

0: dit is het heerlijk ontspannen Sweet, Soft and Lazy van Victor Laszlo. Victor Laszlo, denkt u dan, is een man en ik hoor een vrouwenstem. Dat klopt. Het ging hier om de Franse, let wel, Franse zangeres Sonia Dronier, die in België doorbrak en daar gaven ze haar de naam, de artiestennaam Victor Laszlo. Nou, van mij mag ze nog vaker zingen.
1: Ja, het is een lekker nummer. En ik dacht ook dat het een man was. Toen ik de lijst aan het maken was, toen verraste het mij dat het een dame was.
0: Nou, ga maar gauw over naar de Monumentendag in Harderwijk, Drees. Ja, dat is niet voor jou.
1: Dat is ontdek de rijke historie van Harderwijk tijdens de Open Mentendagen. Die hebben dus 2 dagen op 12 en 13 september. Verken iconische plekken en unieke gebouwen. Een gratis evenement voor alle leeftijden waarbij het verleden tot leven komt. Mis het niet. Op zaterdag vandaag dus wordt in Harderwijk en hier de aandacht besteed aan de Open Monumentendag. Op zondag 13 september, morgen dus, zijn een aantal openbare monumenten geopend. Bij de monumenten worden de openingsdagen en tijden vermeld. Open Monumentendag is vandaag om 9:30 geopend door de burgemeester. De meest grotere monumenten, zoals de Smeepoort, Vispoort, Oude Stadhuis, Catharinakapel, Molen de Hoop en Bottermuseum met visafslag, zijn op zaterdag en zondag open en dat geldt ook voor de musea. De Grote Kerk, de Vangentoren en de Dorpskerk Hierde zijn alleen op zaterdag geopend. Voor meer informatie VVV Harderwijk aan de Markt 1 in Harderwijk. Nog eens, de Open Monumentendagen zijn in Harderwijk op zaterdag 12 en zondag 13 september.

0: Gladys Knight. Niet met de gebruikelijke Pips, waar ze altijd mee zong, maar hier met Bill Medley samen in Loving on Borrowed Time. En dan gaan we gauw terug naar Theresia voor de Monumentendag.
1: Nog even, want ontdek de rijke historie van Harderwijk tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september.
0: Die hebben we al gehad.
1: Die hebben we al gehad, ja.
0: Ik moest deze hebben.
1: Nee, die ook niet. Deze moet ik ook niet hebben. Ik heb nog een andere.
0: Jawel, deze heb ik. Oh, nou.
1: Nee. Maar ja, dit kan ook.
0: Nee, we gaan. Nee, je hebt gelijk. De cursor doet dingen die ik niet in de hand heb.
1: Nee.
0: We gaan nu naar de monumentenroute.
1: Route, ja, dat is ook. Normaal loop je er langs en dit weekend stap je naar binnen. Trek erop uit en ontdek Harderwijk van binnen. Tijdens de Open Monumentendagen open tientallen monumenten hun deuren, waaronder een aantal bijzondere particuliere woningen. Een unieke kans om eindelijk eens binnen te kijken bij dat prachtige pand waar je altijd langs loopt. Volg de route langs de monumenten, herkenbaar aan de bekende sleutels van de Open Monumentendagen. Bij veel locaties staan stadsgidsen klaar om de mooiste verhalen te vertellen. Op de website van de Open Monumentendagen vind je een compleet overzicht van alle deelnemende monumenten. Liever op pad met een plattegrond? Haal dan de gratis routefolder op bij de Houtwalgarage, de Smeepoort, het historisch havenkwartier, de VVV in het Oude Stadhuis, aan de Markt, Markt 1, ja, of de Vispoort. De monumentenroute is open zaterdag en zondag 12 en 13 september, vandaag en morgen dus, van 10 tot 5 uur.

0: Onze eigen Danny Vera, die in 2019, dat is best wel recent nog, doorbrak met dit nummer Rollercoaster. En nu gauw weer over naar Trace met haar nieuwe hobby, gaat ze van vertellen. En dat gaat dan om?
1: Oldtimers op de vismarkt.
0: Dat bedoel ik.
1: Stap terug in de tijd en laat je verrassen door ronkende motoren, glimmend chroom en klassiekers vol karakter. Tijdens de open monumentendagen vormt de vismarkt het decor voor een indrukwekkende verzameling historische auto's en de feestelijke opening van het weekend. Ronkende motoren, glimmend chroom en auto's die gebouwd zijn in een tijd waar een rijplezier voorop stond. Tijdens de open monumentendagen staat de vismarkt vol met prachtige historische auto's en klassiekers die stuk voor stuk een verhaal vertellen. Vanaf 9 uur vertrok een kolonne oldtimers vanaf de parkeerplaats De Beemt richting binnenstad. Via de Smeepoort, Smeepoortstraat en Veijenstraat reden de auto's naar de boulevard en vervolgens door de Vispoort de vismarkt op. Vanaf 9:30 vormen zij het decor van de officiële opening van Open Monumentendagen. Daarna kun je de oldtimers van dichtbij bewonderen en praatje maken met de eigenaren. En misschien stap jij zelfs wel in voor een ritje door die historische binnenstad. Want sommige monumenten staan niet achter een touwtje. Die rijden gewoon nog rond. De oldtimers zullen vandaag op de vismarkt in Harderwijk staan tot ongeveer 5:00 vanmiddag.
0: Dat komt mooi uit, want als wij hier klaar zijn, kan jij zo door naar jouw nieuwe hobby in Harderwijk op de vismarkt.
1: Ja.
0: En instappen.
1: Instappen. Ja.
0: Nou, we gaan eerst naar Dave Barnes met Good Day for Marrying You. Dat is een heel ander verhaal.
1: Ja, dat is iets heel anders.
0: En waarom doet hij het dan niet?
1: Weet ik niet. Put on your white dress, yeah, cause a baby, it's a good day for marrying you. I call my mama and daddy, baby, you call yours too.

0: Wie geïnspireerd is door dit nummer, Dave Barnes, Good Day for Marrying You, die haast zich naar het stadhuis, maar dat zal vandaag gesloten zijn.
1: Ja, dat gaat niet door en wij willen getuigen zijn, dus doe het maar op een dag dat wij vrij zijn. Vind je niet?
0: Lijkt me een goed plan.
1: Ja, ook
0: maar eerst wat anders.
1: Ja, Blije Bietjes Food Truck Festival. Blije Bietjes is een Harderwijks begrip. Heerlijk eten en drinken, live muziek en een relaxte nazomersfeer. Van vega tot vlees en vis, voor ieder wat wils. Een gezellig lokaal feestje om volop te genieten van de zomer in stijl. Een begrip in Harderwijk en omgeving. Heerlijk eten, drinken en jezelf onderdompelen in live muziek. Blije Bietjes is al jaren een begrip in Harderwijk. En ook deze editie zullen ze klaarstaan om al dit lekkers voor te schotelen. Maar Blije Bietjes is veel meer dan dat. Het is dat op en top Harderwijks feestje na die heerlijke mooie zomer. Nog één weekend genieten van een fantastische nazomersfeer in een heerlijke, relaxte setting op een unieke locatie. Plaatselijk oosters, zoet, vega, vlees of vis. Voor ieder wat wils tijdens de Blije Bietjes. Het Food Truck Festival wordt gehouden in het Plantagepark in Harderwijk. Vandaag en morgen van 12:30 tot 11:30 vanavond. Morgen tot 9:00.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Bette Midler met de Roos. En dat gaat tot het nieuws. Blijf vooral zitten, want na het nieuws is er nog een heel uur de stamtafel.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden, in het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. Daar is een vrachtwagen met oplegger klem komen te zitten onder een viaduct. Vertraging is dus een kwartier en er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Je zal toch in een relatie zitten en alleen maar kunnen zeggen, ik heb alleen maar verdriet van je gehad. David Bowie wist er alles van, kennelijk, want hij bezong Sorrow. Luisteraars, welkom terug bij De Stamtafel. Tot 12 uur zijn we nog bij u. En Trace gaat je nu vertellen hoe het is op het water in Harderwijk.
1: Varend erfgoed heet dat artikel. Harderwijk en het water zijn al eeuwen met elkaar verbonden. Tijdens de open monumentendagen ontdek je dat van dichtbij. Stap aan boord van historische schepen, bewonder oude motoren en beleef een stoer stukje maritieme geschiedenis. Langs de havenkade liggen historische schepen die tijdens de open monumentendagen hun luiken openen voor het publiek. Stap aan boord en ontdek hoe vissers vroeger leefden en werkten. Op de kade bewonder je historische visnetten en draaiende Samova-motoren uit de voormalige Harderwijkse motorenfabriek. Een stoer stukje maritieme geschiedenis dat je kunt zien, horen en beleven. Ga naar de Vissershaven, Havenkade 1, Harderwijk. Vandaag van 10 tot vanmiddag 5 uur.

0: The Promise You Made van de band Cock Robin. En dat is niet iemand. Cock Robin zou ik denken, dacht ik ook altijd. Hm? Maar het is de naam van een hele band zelfs.
1: Ja, ik dacht ook dat het één meneer was die
0: nee,
1: dat...
0: Nee.
1: Dus de zo, band, zo heet de band.
0: Weer allerlei raadsels hier.
1: Ach ja, joh, en dat op de zaterdagmorgen. Het is toch geweldig.
0: Ja.
1: Weet je wat ook leuk is? De Blauwe Diamant Muziekvaarroute.
0: Oh, dat vind jij wat, want dat... je bent echt een meisje van het water, heb ja, ik net gehoord.
1: Ja, ik vind het, dat vind ik heel leuk. Zeewolde swingt weer, de muzikale vaarroute, keer terug. Na een succesvolle eerste editie in 2024... keert het muzikale spektakel langs de Blauwe Diamant dit jaar terug. Op verschillende locaties tussen het Tulpeneiland en het haventje bij de Zwarte Specht Boomkleverlaan kun je genieten van live optredens van lokale orkesten, koren, bands en artiesten. Laat je meevoeren langs het water en ontdek verrassende optredens op de verschillende kades. Terwijl je wacht bij de sluis om geschud te worden, delen verhalenvertellers boeiende verhalen van Zeewolde. Of je nu wandelt, fietst, een bootje huurt of spontaan bij iemand aan boord stapt, de muzikale vaarroute biedt een unieke mix van muziek, cultuur en het rijke verhaal van Zeewolde. Mis het niet en beleef een onvergetelijke dag aan het water. Vandaag, 12 september, vanaf 11 uur tot vanavond 6 uur. Contact met de Blauwe Diamant Muziekvaarroute op het adres Boomkleverlaan 31 in Zeewolde.

0: En deze heeft Trace duidelijk geleend van Bert uit zijn programma hiervoor, Auf Gates. Dit waren de Calimeros, Blauwe Nacht und Rote Rose.
1: Ja, en Bert die doet altijd goed zijn best, het uurtje voor ons. Dus allemaal Duitsstalig. Dus vandaag een keertje voor Bert, dit nummer. De Plantagekerk aan de Stationslaan in Harderwijk opent de deuren voor podiumplantage met een lunchconcert en een avondconcert. Bezoekers genieten van barokmuziek door ensemble Que Bel Suono en van een Mendelssohn-programma door koor Ad Hocus en een gratis lunch voorafgaan aan het middagconcert. Lunchconcert draagt de titel Zwerven door Europa. Voorafgaand aan het middagprogramma krijgen concertbezoekers een gratis lunch aangeboden en dat is vanaf 12:30. Aansluitend treedt het ensemble Cable Suono op met clavecinist en organist Dick Boer en traverso-speler Henk Schuurman. Het programma Zwerven door Europa brengt minder bekende 18e-eeuwse componisten samen, waaronder Maho uit Nederland, Pepusch uit Engeland, Leclerc uit Frankrijk, Ebersanti uit Italië. De toegang is vrij. Dan is er ook een avondconcert met het koor Ad Hocus. In de avond klinkt een Mendelssohn-programma uitgevoerd door koor Ad Hocus onder leiding van Anne-Marieke Evers. Diederik Blankenstein bespeelt het orgel en sopraan Rosa Lichtermoet treedt op als soliste. Het programma omvat onder meer Psalm 42 en Hear My Prayer. Ook dit concert is gratis toegankelijk met na afloop een deurcollecte. De combinatie van barokke kamermuziek en romantisch koorwerk maakt Podiumplantage tot een gevarieerd muzikaal programma binnen de karakteristieke Plantagekerk. De Plantagekerk staat aan de Stationslaan 136 in Harderwijk. De concerten zijn vanmiddag om 1 uur en vanavond om 5 uur en de toegang is vrij.

0: Deze heeft Trace een beetje geleend van Bert. Hoewel Danny Christian dit nummer in het Nederlands zingt. Maar hij kent het ook in het Duits. Santa Fe.
1: Ja, en in Duits heet het Die Klokken van Santa Fe. Het is bijna hetzelfde. De culinaire fietsroute die start volgende week woensdag 16 september. En dat is nieuw. Nieuw in dit seizoen tenminste. De culinaire fietsroute Putten. In samenwerking met de Aker en VVV Putten is dit fietsarrangement tot stand gekomen. De route 33 kilometer start bij de Aker, waar je begint met koffie of thee met een puttenaartje met slagroom. Nadat je de route via de QR-code gescand hebt, kun je van start gaan. Je fietst langs prachtige bezienswaardigheden en afstapplekjes van Putten en omgeving, zoals de gedachtenisruimte van oktober 44, Pluktuin, het platteland, Kasteel de Vanenburg, Museumboerderij de Mariehoeve en de Schaapskooi Ermelo. Ook ontbreken de kunstobjecten zoals de Medusa en de monniken van het Solsgat niet. Na afloop staat er bij de Aker een voortreffelijke lunchplank met een drankje naar keuze voor je klaar. Graag een dag van tevoren reserveren bij VVV Putten. Telefoonnummer is 0341 351 777. Ik herhaal 0341 351 777. Of een mailtje sturen naar info@vvvputten.nl. info@vvvputten.nl. Vermeld bij reservering via de mail het aantal personen en op welke datum je de fietsroute wenst te fietsen. Komende twee weken, elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, tot en met 26 september van

0: gekwetst als ze is, zal Timmy Euro nooit een ander kwetsen. Hurt was dit.
1: Nou, vooruit dan maar weer. Presentatie gedichtenbundel Henk Vaase. De dichter Henk Vaase presenteert officieel zijn nieuwe gedichtenbundel in Galerie van der Wegen. De signeersessie start vanmiddag om 14:00. Je kunt van de gelegenheid gebruik maken om de dichter persoonlijk te spreken. Vanmiddag om 14:00 dus bij Galerie van der Wegen aan de Kerkstraat 33 in Putten.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: En zo had ik het er net met Trace over van waar haal je dit nummer van Jannes een beetje meer vandaan. Want het is mij in mijn leven totaal ontgaan. En ik hoor van Trace de piratenzenders.
2: Ja, natuurlijk. Daar heb ik ook een heleboel van. Dus wat dat betreft, ik ben van alle markten thuis.
1: Nou, en ik moet zeggen, ik heb het dus in mijn leven moeten missen, begrijp ik nu.
2: Ja.
1: Maar ik vind het wel heel fijn en vrolijk om naar te luisteren.
2: Ja, dat is toch ook leuk. Ja, daarom. Het stelt misschien niet zo heel veel voor. Het zijn van die niemandalletjes. Maar als je in de stemming bent, ja,
1: nou,
2: toch wel
1: dan
2: gezellig.
1: Dan is Jannes best wel een keer te doen.
2: Ja, ja, daarom. Laat je inspireren. Niet door Jannes, maar door de kleurrijke, speelse en fantasierijke wereld van kunstenaar Friedensreich Hundertwasser tijdens deze creatieve workshop voor volwassenen. Ervaring met tekenen of schilderen is niet nodig, iedereen is welkom. Tijdens deze workshop experimenteer je met kleur, vorm en verschillende materialen. Ontdek hoe alledaagse voorwerpen onderdeel kunnen worden van een kunstwerk. Voor meer info /schilderworkshop/geïnspireerd-door-Hundertwasser. De workshop is op woensdag 16 september aanstaande van 's avonds 7 tot 9 uur en kost €15 inclusief koffie, thee en materialen. En de workshop wordt gehouden in Bureau de Ontsnapping, Brinkstraat 69 in Putten. En dat Bureau de Ontsnapping is het voormalige politiebureau. Please don't

0: twee broers Hernandez gingen samen met een goede vriend Marty Cintron samen onder de naam No Mercy en zongen vervolgens Please Don't Go. En dat is ons op het lijf geschreven, want wij gaan er ook nog helemaal niet vandoor.
1: Nee,
0: we hebben Trace heeft nog wat te vertellen over De Nacht van de Pauw in Ermelo.
1: Ja, De Nacht van de Pauw is een feestelijke opening van het culturele seizoen en vindt plaats tijdens de koopavond op vrijdag 18 september. Het centrum verandert in een levendig festival vol kunst, muziek en verrassende activiteiten. Met het thema Alle Zintuigen worden bezoekers uitgenodigd om te kijken, te luisteren, voelen en te ervaren. Hoogtepunt is de kleurrijke pauwparade, aangevuld met interactieve activiteiten en optredens van lokale makers of ondernemers en horeca. De Nacht van de Pauw is volgende week vrijdag van 6 tot 10 uur en is gratis toegankelijk in het Huis van Ermelo aan het Raadhuisplein 2 in Ermelo.

0: uit volle borst, René Vroeger, de number one.
1: Ja, het zal je maar toegezongen worden, hè, op zaterdagmorgen.
0: Ja, en dat laten we ons lekker allemaal aanleunen. Maar nu gauw over naar jou, Trace, want ik ben benieuwd waar je nu weer staat om het water op te gaan.
1: Ja, in Ermelo. Op vrijdag 18 september wordt de KNO-vijver aan de Suikerbakker 40 in Ermelo weer in lichtjes gehuld. Op deze avond kan je moonlight kanoën als afsluiting van het seizoen. Er wordt gekanoed in het donker. Er is een DJ en er is een demonstratie van de Bootjesclub. De gondelier is geopend en dus verwachten we jullie allemaal volgende week vrijdag van 7 tot 10. En het kost helemaal niets. De kanovijver ligt aan de Suikerbakker 40 in Ermelo.

0: De regenboog van Frans Bauer uit de tijd dat hij nog met Marianne Weber ging.
1: Ja, het is net of die verkering had.
0: Nou, ze waren wel dat... heel close.
1: Ja, nee, toen. Maar...
0: Maar dan als zangers.
1: Ja, dat zonder meer. Oké. Er is een kinderkledingmarkt in Ermelo op 18 september. Volgende week vrijdag is dat. En dan zijn er ruim 30 kraampjes waar particulieren en kleine ondernemers nieuwe en tweedehandse kinderkleding aanbieden. Pardon. De kinderkledingmarkt is volgende week vrijdag van 8:30 tot 10:00 aan de Muzenhof aan de Leuvenumseweg 66 in Ermelo. De markt is gratis te bezoeken.

0: Clouseau, laat me toch niet alleen. En nu ga ik Therese het water afsturen en iedereen het bos in laten sturen. Therese, ja. Waar is dat te doen?
1: Een avondwandeling in de Leuvenumse bossen. Ga mee met de boswachter in de schemering. Het moment waarop de dag langzaam overgaat in de nacht en de kleuren van de zonsondergang plaatsmaken voor de stilte van het bos. Je wandelt in alle rust, luistert naar de geluiden om je heen en ontdekt meer over de dieren en de natuur van de Noordwest-Veluwe. Adem de sfeer van de nazomerse avond, terwijl je bij zonsondergang door de Leuvenumse bossen wandelt. De boswachter vertelt over het bos, de dieren die er leven en de sporen die ze achterlaten. Naarmate het donkerder wordt, verandert ook je beleving van de omgeving. Je ogen wennen aan het weinige licht en geluiden die overdag nauwelijks opvallen en alles krijgt ineens alle aandacht. Als de schemering valt, komt het bos in een andere sfeer terecht. Misschien hoor je ergens een uil roepen, beweegt er iets in de verte of vang je een glimp op van een dier. Maar de kans dat je daadwerkelijk wild ziet is klein. De natuur laat zich immers niet registreren. Juist dat maakt deze wandeling bijzonder. Je weet niet precies wat de avond brengt en neemt dus tijd om te kijken, luisteren en ervaren. De boswachter neemt je mee in de wereld van het nachtelijk bos en vertelt over de dieren die hier leven en hun sporen achterlaten. Met een warmtebeeldcamera krijg je bovendien een kijkje in de wereld die voor het blote oog verborgen blijft. De terugweg loopt in het donker. Zo ervaar je de Leuvenumse bossen op een moment waarop het bos langzaam stil en donker wordt. De ontvangst van de deelnemers door de boswachter is op de parkeerplaats Poolseweg in Ermelo. Duur van de totale excursie ongeveer 3 uur. De wandelafstand op deze avond is 6 tot 7 kilometer en gaat deels in de schemering en deels in donker. De wandeling kan gelopen worden op vrijdag 18 september en nog een paar avonden van 6:30 tot, nee, van 6:15 tot, nou dan weet ik het niet meer.
0: De starttijden veranderen dus, per dag.
1: Oh, ja.
0: Dus of 6:45, 7:30 of 6:15.
1: Ja, ja. Oh, dat ligt aan de temp, aan het weer. Ja. Ja. Ja. Het kost €17,50 voor volwassenen. De wandeling start op de parkeerplaats aan de Poolseweg in Ermelo.

0: Uit de tijd dat de mannen van nu nog jongetjes waren, de boyband Boyzone uit Engeland, was dit met Love. Love Me for a Reason.
1: Ja, kan altijd natuurlijk.
0: Altijd goed, een reason moet je hebben.
1: Een reason moet je hebben, anders wordt er niks. Andor en Merle, met de voorstelling Nu is het klaar. Andor en Merle zijn twee jeugdige muzikale 50-plussers en nog steeds niet ontdekt, beroemd of geprezen. Ze snabbelen al 100 jaar op bruiloften, partijen, diners, openingen en begrafenissen. In de voorstelling Nu is het klaar zie je hoe ze als twee doorgewinterde profs een uur voor aanvang van een uitvaart helemaal opgaan in zichzelf en elkaar. Tijdens hun chaotische voorbereiding komen ook hun zielenroerselen aan het licht. Of er een boodschap in deze voorstelling schuilt? Nee joh, pak de dag, want voor je het weet ben je klaar. Andor studeerde klassieke piano bij Mila Balaskaya en legde zich na zijn studie toe op het componeren, arrangeren en dirigeren. Naast de grote kunst heeft de liefde voor de kleine kunst hem nooit losgelaten. Merle is zangeres, actrice, ademtherapeut en designer van tassen, kleding en theaterkostuums. Haar liefde voor het podium is al sinds haar kindertijd een magische plek waar ze zich thuis voelt. Andor en Merle treden volgende week donderdag op bij Green Theater aan de Goede Reden 1 in Harderwijk. Tickets kosten €20 en de voorstelling begint om 8 uur.
0: Dan gaan we nu naar het laatste nummer in deze stamtafel, Hard to Say I'm Sorry.

0: daar gaan AsJet met Peter Cetera met Hard to Say I'm Sorry. En we zeggen wel sorry, want het is tijd om te gaan. Het zit er weer op. Trace, aan jou het laatste woord.
1: Ja, oké, dit was het dus, de stamtafel voor deze week. Volgende week gaan we er nog wel weer eentje maken, denk ik. Tenminste, als Alexander zin heeft. Bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld door een ongeluk. 20 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een te hoge vrachtwagen gestrand onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM,
6: de omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: maar mijn dag.
1: Wel.
0: Nee, echt niet, serieus niet.
1: Wel.
0: Nee, serieus niet. Het is echt mijn dag niet, serieus niet. Echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel. Het is mijn dag.
2: Het Hollands Hoekje.

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

geluid van je radio. Stem af en zet hem klep. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.

0: FM.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde, was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio rijdt het op dit moment langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen Naar de West en knooppunt Diemen. Je treft 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten oponthoud. Ook op de N304 Apeldoorn richting Ede beland je in de file en wel tussen de aansluiting met de N801 en afrit Wekerom 2 kilometer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: حلو افهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair, die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment één file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Inwoners van Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde kunnen hun overgebleven consumentenvuurwerk deze maand gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Een lokaal inleverpunt is er echter niet. Wie van de mogelijkheid gebruik wil maken, moet daarvoor de gemeentegrens over. De landelijke inleveractie loopt tot en met 9 oktober. Aanleiding is het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten dat op 1 augustus dit jaar is ingegaan en is vastgelegd in de wet Veilige Jaarwisseling. Voor inwoners van de 4 gemeenten is de dekking van de landelijke inleveractie opvallend beperkt. De dichtstbijzijnde mogelijkheden liggen onder meer in Almere, Arnhem, Deventer, Lelystad en Utrecht. In het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo vindt dinsdag 15 september de jaarlijkse veulenveiling Prinsjesdag plaats. Tijdens de veiling worden 43 geselecteerde springveulens aangeboden. De collectie is samengesteld met het oog op de eisen van de moderne springsport. Volgens de website horses.nl, dat over de veiling bericht, is bij de selectie onder meer gekeken naar atletisch vermogen, correctheid, uitstraling en genetische kwaliteit. En tot slot, Monuta sluit maandag het uitvaartcentrum op begraafplaats Diepenbos in Voorthuizen. De locatie, die al ruim 50 jaar wordt gebruikt voor afscheidsdiensten, verdwijnt daarmee als uitvaartlocatie. Omroep Gelderland meldt dat Monuta het centrum nog maar enkele keren per maand gebruikt. De sluiting heeft gevolgen voor zowel Voorthuizen als de bredere Veluwe. Uitvaartondernemers uit de omgeving maken regelmatig gebruik van de aula en wijzen erop dat vooral voor niet-kerkelijke afscheidsdiensten geschikte alternatieven beperkt zijn. Ook de mogelijkheid om na een uitvaart op dezelfde locatie samen te komen komt te vervallen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van onderhandel Amerikaan en country. Laat A Little More Summertime nog even nagenieten van de nazomer, zegt Jason Elden. Ja, voor dit de chill of an early fall komt, dat het nog alleen maar grauw en grijs wordt en regen. En meent George Strait. Het liefst zeg je tegen de zomer, slow down summer, vult Thomas Red aan.

nog even toeren op de Mystery Race, Wild Emma Smalley, om Chasing the Sun. En daarom gaat de Wilder Blue mee.

Of gewoon genieten van gitaars en tiki bars, stelt Kenny Chasey voor. Top idee, beers en sunshine, vindt Doris Rucker.

Dat geklaag en gemijmen, save it for the rainy day. En geniet er gewoon van, is Kenny Chase van mening.

0: 7 dagen per week het kloppend hart.
1: Het groene hart van je radio.
2: Jouw radio.
3: Nu de porselein en de kaarsjes op de terrastafels aangaat. Mary Josh mailen op. Dan kunnen we gaan grillen en chillen. Want onze maag moet ook gevuld worden, zegt Sammy Crashrow.

Jack Bryan zegt summertime close. Vakantie is voorbij, verplichtingen roepen weer. Wat is het toch een heerlijke periode. We hebben Beat This Summer, zegt Brad Paisley.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week. Hier bij Rattenplan op VLFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Larretjes Wedermeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@gmail.com. Voordat we eruit gaan. Gelukkig is het altijd till summer comes around. Tot volgend jaar zomer. Maar ik zeg till next time.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. Ik ben vanavond weer je gast hier, ik heet Alexander, en ik heb weer 2 uur heerlijke blues uitgezocht, tenminste dat hoop ik natuurlijk. En dan begin ik met de Teskey Brothers uit Australië. Een paar jaar geleden waren deze Teskey Brothers echt een sensatie. Hun sound is alsof je Wilson Pickett en Otis Redding hoorde. Soul met jazz en rhythm and blues invloeden. Inmiddels is de band een gevestigde waarde en ligt hun nieuwste cd in de winkel, The Winding Way. Met daarop Oceans of Emotions.

Get the Band Back Together van de nieuwste cd van Lucinda Williams, zangeres, gitariste en songwriter die in 1979 al debuteerde met een bluesalbum. Daarna volgden nog een hele reeks albums tot in dit jaar waarin zij invloeden van meerdere muziekgenres toeliet. Ze is nu 70 en still going strong. De Zweedse band The Elmo Brothers bracht in 2002 Hula Hoo uit. Dan denk je misschien Hawaii? Nee, Zweedse blues die beslist het aanhoren waard is. Luister naar You Owe Me a Fortune, The Elmo Brothers.

Country Boy door zanger en saxofonist Big J. McNeely, een bluesman van de oude stempel. Geboren in 1927 blies hij tot zijn 91ste zijn partijen mee. Hij begon zijn eerste optreden in de Barrel House Club van Johnny Otis in Los Angeles en dat is echt een eeuwigheid geleden. Hij trad regelmatig op, ook op het internationale Boogie Woogie Festival in Nederland, georganiseerd door Martijn Schok. En hij maakte ook nog een album met deze Martijn Schok, Party Time. En dat album moet ik absoluut eens zien aan te komen en dat gaat ongetwijfeld lukken. Albert Collins stond bekend om zijn scherpe aanslag op zijn Fender Telecaster gitaar. Zijn bijnaam was dan ook Master of the Telecaster. Dat kwam allemaal door zijn neef Lightnin' Hopkins, die hem gitaar leerde spelen. Een andere neef leerde hem op de gitaar een afwijkende stemming van de snaren en daar ging Albert Collins mee aan de slag. En met groot succes. Hij trad in 1978 nog op in Nederland met onze eigen Barrel House en dat is op DVD en CD terug te vinden. Nu van zijn laatste studioalbum Iceman, Albert Collins met het titelnummer.

Good Time Charlie van een van de grotere bluesharmonica blazers van de 20e eeuw, James Cotton. Hij begon in de band van Howlin' Wolf begin 50e jaren en later haalde Muddy Waters hem naar zijn band. Vanaf 1965 had James Cotton zijn eigen band en trad hij daarnaast bij andere grootheden op. Hij overleed pas 6 jaar geleden, 81 jaar oud. Ted Hawkins uit Mississippi had een leven zoals men zich bij echte bluesmannen denkt. Zoon van een prostituee met een onbekende vader, een jeugd van kleine criminaliteit, liftend door Amerika met af en toe gevangenisverblijf. Op zijn 19e hoorde Ted Hawkins...

Ramblin' Blues van een cd met alleen maar songs van Robert Johnson door John Hammond. En die is als zoon van de platenproducer en talentenscout John Hammond senior opgegroeid met muziek. Het werd de blues omdat hij op de high school een plaat van Jimmy Reed hoorde. Hij is nu 80 en brengt al jaren niets meer uit, helaas. Tinsley Ellis, geboren in Atlanta in Georgia en opgegroeid in Zuid-Florida, wordt wel geroemd om het feit dat niemand meer consistent uitstekende bluesalbums heeft uitgebracht. Hij zou zingen als een bezetene en een gemene leadgitaar bespelen. In 40 jaar heeft hij een indrukwekkende staat van plaat met onder andere Devil May Care uit 2022. En daarvan hoor je nu Right Down the Drain, Tinsley Ellis.

Inside Your Head door weer een Texaan, Omar Kent Dykes. Nu solo, want anders is hij frontman van Omar en de Howlers. Hij speelt stevige Texas blues en bluesrock, maar door een huidziekte kan hij helaas niet meer optreden. We doen het dus maar met zijn albums en dat is bepaald geen straf. Het verhaal van Cy Klops begon als een spelletje, een geintje. Walter James Herbert gaf zich uit als muzikant Cy Klops bij diverse boekingskantoren. En zo wist hij concrete optredens geboekt te krijgen, ook al wist niemand iets van Cy Klops. Hierdoor voelde Walter James Herbert zich gedwongen om Cy Klops tot echt leven te wekken. En dat leverde de Cy Klops Blues Band op met het album Walter Ego als woordspeling op zijn naam Walter James Herbert. En dat is toch echt wel wat van muziek konden, hoor je terug in Fannie Mae.

Much Love to Give van het stevige album Blues van zanger en bassist Glenn Hughes. Hij heeft bij Deep Purple gespeeld en korte tijd bij Black Sabbath. De diepe, volle bas is echt van hem en kenmerkt de meeste van zijn blues-songs. De Canadees Chuck Jackson heeft een eerbetoon uitgebracht aan zijn grote idool Big Joe Turner uit Kansas City. In 2012 kwam hij met de cd A Cup of Joe en daarop een aantal songs van deze Big Joe Turner, maar ook een song in de stijl van Turner geschreven door Chuck Jackson zelf, Don't You Make Me High.

En zo ga ik naar het nieuws en daarna het tweede uur blues in Let the Blues Get In in. Maar het slotakkoord is voor lapsteelgitarist Freddy Roulette. Hij was een ware kunstenaar op de achtsnarige steelgitaar die hij zittend met die gitaar op schoot moest spelen. Daarom heet het dus lapsteelgitaar. Bij de voorbereiding las ik dat hij afgelopen december op 83-jarige leeftijd is overleden. En dat is geruisloos voorbij gegaan. En dat is zoals we hier toch al weinig meekrijgen van wat er op bluesgebied in Amerika gebeurt. Toch maar eens verhuizen, denk ik dan. Tjoh. Tot het nieuws. You don't love me. Yes, I know. Freddy Roulette.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de Klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

en Alexander. En we gaan na het nieuws gauw door met een Schotse band opgericht in de 80er jaren. En dat is dan Blues and Trouble. En die band toerde volop en doet dat nog. En het heeft in het voorprogramma gestaan van Amerikaanse bands die toevallig overkwamen, zoals Robert Cray, B.B. King, Charlie Musselwhite, Junior Wells en Pinetop Perkins. En als je daar in het voorprogramma staat, moet je toch echt wat kunnen. Vanavond van deze Blues and Trouble lekker recht toe recht aan in Klok on the Wall.

Room in House Boogie door de Engelse band Big Town Playboys, die in 1984 is opgericht en zich focust op Amerikaanse blues van de 40 en 50 jaren. In 1996 mochten ze in het voorprogramma staan van Eric Clapton op diens verzoek notabene, toen Clapton 2 weken optrad in de Royal Albert Hall. Nog meer uit Engeland, de Blues Band. Die is opgericht in 1979 door zanger en mondharmonica blazer Paul Jones en gitarist Tom McGuinness. Ze hadden beide bij Manfred Mann gespeeld. Slidegitarist Dave Kelly is er ook vanaf het begin bij. En vorig jaar traden ze voor het laatst op basis van hun laatste studioalbum So Long. Nu uit 2002 de Blues Band met I Am The Blues.

Down, Don't Bother Me, een song van Albert King door Victory in Heaven Blues Band. En dat is een mooie naam mondvol voor een band die in feite bestaat uit Sterling Cooke. Deze Sterling Cooke runt een 24-sporen digitale opnamestudio in Pennsylvania, geeft gitaarles en heeft de leiding in de lokale kerk. En hij brengt ook af en toe zijn blues cd's uit. De Belg Nico Backton maakte met zijn Wizards of Oz een bluesreis door Amerika op zijn cd uit 2014, Down the Line. Nico Backton wordt zeer geprezen om zijn hoge niveau en zo treedt hij al jaren her en der in Europa op met een accent in natuurlijk in België en vooral Frankrijk. De song Good Morning Little Schoolgirl is geschreven door Sonny Boy Williams de eerste, maar Nico Backton maakte er zijn eigen opgewekte versie van. Good Morning Little Schoolgirl.

over de mountains van de jonge Franse zangeres en gitariste Nina Attal. In de Parijse muziekscene ontwikkelde zij zich om in 2010 haar eerste

met haar mondharmonica. Ze blaast de blues zoals ze net zo gemakkelijk uitwijkt naar de jazz en de funky grooves van Lee Allen en King Curtis. Vanavond een song met de toepasselijke titel Harmonica Girl, Paula Rangel.

En dat is dan ook de titel Hit the Road van nog een vrouwelijke mondharmonica-blazer, Judy Rudin. En dat is ook precies alles dat ik over haar kan zeggen, want haar website is under construction en verder kan ik niets over haar vinden. Haar muziek moet maar alles zeggen. En dat doet het dan ook. Point Blank is al een oude band uit 1974 uit Texas die in die tijd met de beroemdste bands toerde. In 1984 hield de band ermee op om in 2005 na een benefietconcert de draad weer op te pakken. En dat deed het dan wel met een vaak wisselende bezetting. Van deze Point Blank uit 2007 van het album Reloaded, Bad Bees.

Lonnie Baker Brooks, de nu 56-jarige zoon van de veelbekendere Lonnie Brooks. Hij is een gewaardeerde bluesgitarist in de club van Chicago, ook al voordat hij zijn eerste album opnam. En dat werd Gold Digger in 1998 met Baby Please Come Back Home. Chris Bell mengt de nodige invloeden van de traditionele en hedendaagse blues van rock en country. Hij is vooral gevestigd in Los Angeles en Las Vegas, van waaruit hij door de hele Verenigde Staten toerde. Tegenwoordig speelt hij de rol van Stevie Ray Vaughan in de tribute band voor hem, Tightrope. En vanavond krijg je van deze Chris Bell zijn eerbetoon aan een andere grootheid, Albert Collins, Ali Shuffle.

Sommigen noemden Little Willie Anderson Little Walter Jr. Zo goed vond men zijn mondharmonica-spel. En dat terwijl hij notabene een generatiegenoot van Little Walter was. Little Willie Anderson kwam in 1939 naar Chicago en werd op enig moment zelfs het hulpje van Little Walter. Hij kopieerde zijn spel te zeer om zelf aan de bak te kunnen komen, totdat Bob Corritore hem de studio insleepte. En dat leverde in 1981 zijn enige album op, Swinging the Blues, met Come Here Mama. De Duitse Full House Blues Band bracht haar eerste album uit in 1991 en dat was een live registratie met Jessica Bourne als frontzangeres. Haar stem deed toch wel heel veel aan Janis Joplin denken. Later volgden er wat wisselingen en zo zingt nu Carmen Graaf, maar de band klinkt nog steeds als die eerste bluesband uit 1991. Van dat live album van toen, Walking by Myself, de Full House Blues.

En dan zingt Jessica Born helemaal niet in dit nummer. Maar goed, dat hou je dan misschien wel mij te goed als ik ze nog eens een keer laat horen. De Full House Blues Band. Aan alles komt een eind, dus ook aan dit programma Let the Blues Get In. Het is maar tijdelijk, voor een week, volgende week meer. En het slot van vanavond is een wat broeierig nummer van Dream Boogie met zangeres Rebecca Davy. En het gaat over een vrouw die de man van haar dromen ontmoet en die haar maar zo laat staan als hij in de trein stapt en vertrekt. My baby caught the train, who's been talking? Tot de volgende week bij Let the Blues Get In.

0: When I had lost my faith in love, the beauty of it, the trust, the strength of that emotion, all I could remember was the heartache, the pain, the betrayal. And though I had found myself a new friend, I had been scarred by the ghosts of relationships past. And I decided that this time, I wasn't going to be fooled. No, no. This time, I wouldn't be tricked into believing it was all real. This time, I would keep a little something on the side. For when he left too, I could play that game. Or so I thought. Problem was, it turned out my new love was a good man. And good men don't put up with that sort of thing. A good man knows what love is. And when my good man found out that I had been doing him wrong, well, he wasn't going to stick around for someone who didn't believe in love. Now, this man knew that I wanted to be a blues singer. And he had noticed that a lot of old blues songs involve trains. He used to joke about it all the time. People catching the next train out of town.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
5: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij Studio Revel vandaag. Het is voor mij de laatste voor mijn vakantie. Vandaar dat er zometeen aan het einde van de show geen cover is. Die slaan we dan heel eventjes over. Vorige week hadden we natuurlijk wel een cover, namelijk Lady in Black in uitvoering van Gregorian. Het origineel is van Uriah Heep en komt uit het album Salisbury, wat in 1970 op de markt kwam. Hier is het origineel van Lady in Black.

Dat zo we dan het origineel. En de koffers gaan heel eventjes in de koelkast. En over 4 weken gaan we daar weer mee verder. Wat ook een tijdje dus in de koelkast komt te staan zijn de live tracks. We gaan voor vandaag terug naar 2012. Florence en de Machine gingen toen naar de studios van MTV voor een pluksessie. En daarvan heb ik 4 tracks uitgekozen. Zo dadelijk What the Water Gave Me. Maar we vertrappen af met Only If For A Night. Hier zijn Florence en de Machine.

De komende 3 weken dus geen unplugged sessies. Dit was Florence and the Machine en de laatste 2 tracks die we draaiden waren achtervolgens The Cosmic Love en ze is Hardlines. En op 10 oktober dan gaan we verder en dan waarschijnlijk met de unplugged sessie van Alicia Keys. Wij gaan nu kalm zijn richting het album van de week en daar hebben we nog 1 plaatje klaarstaan, nou eentje van Pat Benatar. In van het album Cries of Passion, het nummer I'm Gonna Follow You. Hier is Pat Benatar.

Zijn nu aangekomen bij het album van deze week. Het album Sentimental van Tanita Tikaram. Die kennen we natuurlijk allemaal van het album Ancient Heart. En de solo hit Twist in My Sobriety. Maar ze blijft daarna nog vol CD's maken. En het album Sentimental is er dus één van. Dit album dus vandaag centraal met in dit uur twee tracks. Heart in Winter. Maar we gaan beginnen met My Love. Hier is Tanita Tikaram.

Straks in het tweede uurtje hebben we nog twee tracks van het album Sentimental te gaan. Voor nu zijn we toegekomen aan de laatste plaat van dit eerste uurtje. Na die plaat gaan we plaatsmaken voor het nieuws. En na het nieuws is het de beurt aan de Electric Light Orchestra om het tweede gedeelte te openen. We gaan dit uur afsluiten met Meatloaf. In 1993 kwam het volle Out of Bed Out of Hell. Bed Out of Hell 2, Back to Hell heette het volledig. Van dat album draai ik The Objects in the Rear Mirror May Appear Closer Than They Are. Tot zover het slot van het uurtje. Graag tot zo dadelijk.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Welkom terug bij Studio G, waar we de tweede uur begonnen met muziek van de Electric Light Orchestra. Van het album Discovery uit 1979, Need Her Love. En sommige critici vonden het album te disco-achtig. En ze dachten dat het een anagram was van Very Disco. Je hoeft er weer om te draaien en je hebt het. Het laatste uurtje voor mijn vakantie. En daarin dus geen cover van de week. Maar wel natuurlijk het album van deze week. En het album van 10 oktober. Daar gaan we daarna vooruitblikken. Maar voor het zover is gaan we terug naar 1996. Tori Amos komt toen uit met het album Boys for Peely. En daar staat het combinatienummer op Beautiful Queen en Horses op. En die 6 minuten gaan we nu de avond spelen.

Dat zou dan Tori Amos. Een tijdje terug hadden we die ook al in een plukt sessie. En ja, dit was dan de plukt versie. Wij gaan verder met het album van deze week. En dat is er eentje van Tanita Tikaram. Vorige uur al twee tracks gedraaid van het album Sentimental uit 2005. Ook in dit uur twee tracks, zo dadelijk Every Day is New. Maar we gaan beginnen met Something New.

Tot zover dan Tanita Tigran en het album Sentimental uit 2005. Zoals gezegd, de komende 3 weken hebben we geen album van de week. Dan heb ik een vakantieprogrammering met Spaanstalige en Franstalige titels. Het kan ook instrumentaal zijn, maar als het gezongen is, dan is het dus in die specifieke taal. Op 10 oktober dan gaan we natuurlijk verder met het album van de week. En dan hebben we het album The Earth Is van Air Supply. Dat gaan we dan net als altijd met in elk uur 2 tracks draaien. En we hebben natuurlijk nu alvast het voorproefje. Love Conquers Time. Hier is Air Supply.

te draaien. Drie plaatjes non-stop. Na Edge of Life was de beurt aan Ben Dragon met het nummer Indigo. Dat komt van het album Pure uit 2008. En zij is John Anderson met Consider Due, een track van Earth, Mother Earth uit 1997. En dat was de één na laatste plaat voor vandaag. En inderdaad, geen cover, daar gaan we in oktober mee verder. De laatste plaat van vandaag is Daniel van Jealous van het album Apocalypse des Animés uit 1973, The Creation du Monde. Daarna het nieuws, en na het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Jullie gaan het volgende week weer, maar dan met een non-stop versie. Graag tot dan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Het is afkomstig van het vijfde album van deze Engelse band, Stormbringer. Ze komen uit Northamptonshire, om precies te zijn. Transcendence is hun vijfde album en daarop staat deze. Last night she filled the room with energy. Dat moet een mooie vrouw geweest zijn, kan bijna niet anders. Welkom bij Schouten van 8 een uurtje rock'n'roll met daarin natuurlijk onze vaste onderdelen zoals daar zijn de Killer Classic. Gaan we 5 jaar terug in de tijd naar de EP van Nine Point, die heet Ruthless, je hoort zo meteen het titelnummer. In de Oeknal even iets verder terug naar het jaar 1971, het eerste album van ZZ Top. Dat heet ook ZZ Top's first album, je hoort zo meteen Squank. En in de showcase zijn we door een nieuwe showcase, een nieuw album van Halloween, Keeper of the Seven Keys Part 2, komt uit het jaar 1988. Ook nog de Rock 13, maar dat later. Eerst even de laatste van Domic. Die heet Messenger of the Last Words.

Ze komen uit Chicago, gaan al meer dan 25 jaar mee. Rise Against, nieuw werk uit. Katie Bar The Door. Je moet niet anders geloven wat ze zeggen. Doe je ogen dicht en count the days. En daarvoor hadden we Dominic. Hij komt uit Chili. En hij is de boodschapper van de laatste woorden. Dat vind ik een mooie titel. The Messenger of the Last Words. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd. Niet heel ver terug in de tijd hoor. Naar een band die in 2025 in Nijmegen stond in het voorprogramma van Lacuna Coil. Ik ging speciaal voor deze band gericht naar Nijmegen. We hebben het over Nonpoint. Ruthless is de EP. Het jaar 2021. Killer. En dit is het titelnummer

Ze komen uit Helsinki, Finland. Plus Minus Zero, mooie bandnaam vind ik dit. Het heet Wasted, maar wat hij ook zingt, I will be free and I will be me. Hoe mooi is dat als je dat kunt zijn en als je dat kunt zingen. Plus Minus Zero hoorde je aan de volgende non-point van de EP uit het jaar 2021. Titelnummer Ruthless. Ik zei het al, ze waren in 2025 in Nijmegen in de Rode Zaal. Ik ben even een t-shirtje bezig kopen. Toen zei ik tegen de gasten van, jongens, ik ben hier helemaal niet voor Lacuna Coil. Ik wil jullie al jaren zien. En ja, nu heb ik de mogelijkheid, omdat jullie in een voorprogramma zijn. Dus ja, geloof mij, ik ga onmiddellijk naar huis als jullie klaar zijn. Vonden ze leuk, kan ik je wel vertellen. Rock 13, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. En nieuw binnenkomen hoor je straks iets van Avatar. Die heet Crying Fire. En dit is de band A Perfect Circle. Dat is natuurlijk de band van Maynard James Keenan. Die kennen we van Tool, maar ook van deze band. A Perfect Circle op de nummer 1 positie. En Starless.

0: ze komen nieuw binnen in de Rock 13, Avatar en Crying Fire. 1 december in de Gasthouwer in Amsterdam. Een inhaalconcert van februari, het ging niet door. 1 december gaan ze nog een keer overdoen. En daarvoor op de nummer 1 positie, voor de eerste week op de nummer 1 positie, A Perfect Circle. En zij had het over Starless. Gaan wij voor de tweede keer terug hier in de tijd. En in de tijd, hier in Schoutenbedacht, laat ik het even goed zeggen. En we gaan al heel ver terug in de tijd. We gaan naar een debuutalbum van een toch wel zeer bekende band, waarvan er al 2 van de 3 leden inmiddels dood zijn. Dan weet je wel over wie ik het heb. We gaan terug naar het jaar 1971.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: Het eerste album heet ZZ Top's First Album. Komt uit het jaar 1971. Dit is Squank.

Deze band uit de Pennsylvania, Amerika, maakt toch bijzondere muziek. Elke keer weer Motionless in White, weet me elke keer weer te verrassen. Soms gaat het alle kanten op, keihard. En deze is prima, en textueel is die ook heel mooi. I would die, but I would never rest in peace als je van me af zou gaan. Hoe mooi is dat? En daarvoor ZZ Top uit het jaar 1971 van ZZ Top's first album. Je hoort een squang. Schuit er vanaf een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat de hele wereld over. We zijn al in Finland geweest, Amerika, we zijn al in Duitsland geweest. En we gaan nu weer even naar Amerika. Dit is een familie.

familie Kiska. En dat zijn drie broers volgens mij. De zanger, de gitarist en de bassist heet allemaal Kiska. De drummer niet overigens. Het was een tijdje stil, maar hier is de nieuwe van Gravity Fleet. Gewoon lekker je ding doen. Play

Schrauten.

0: Atlanta, Georgia. Gaan we al een tijdje mee hoor, 1999. Fozzy, zo heet de band. I Know Evil, I Can See the Devil Inside You. En voor Greta Van Fleet, ik zei het al, familie van elkaar, niet allemaal. Zij hebben ook weer een nieuw werk uit. Dat heet Play Your Game. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we gewoon nog trouw met de showcase. 4 weken lang 1 album. En deze week een nieuw album. We gaan terug naar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Ik zei het al, we gaan de hele wereld over. Soms zijn we heel veel in Amerika. Soms zijn we heel veel in Scandinavië. We gaan nu even naar Duitsland. Halloween. Ik ga ze komende zomer, als het goed is, voor het eerst zien in mijn leven. Ik ben redelijk op leeftijd, kan je een keer vertellen. En ik heb ze nog nooit gezien. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Ik kan het me in ieder geval niet meer herinneren. Moet wel een stukje rijden. Even naar Cartagena, Spanje. Maar goed, ik heb het er al voor over. We hebben het over Halloween en The Keeper of the Seven Keys Part 2. In de eerste week deze. You always walk alone.

komen uit Noorwegen, uit de Trondheim om precies te zijn. Gaan er al meer dan 20 jaar mee trouwens. Target Sphere, zo heet de band, en Shorelines, hun nieuwe. Nieuwe album trouwens net vorige week uitgekomen. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1988. Halloween, The Keeper of the Seven Keys, part number 2. In de eerste week hoorde You Always Walk Alone. Zit daar weer op deze uitzending. We gaan even naar het Verenigd Koninkrijk voor de laatste. Dit is de Pure Reason Revolution. Spin like fire. Ik dank je. Tot volgende week. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Sarah's phone. Yo, what's up, baby? Yeah, and I'm gonna meet him tonight. You know what? He's so unbelievable.